0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio Grootouders.
4: What's new, pussycat?

Gij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoerd.

gaat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar ge van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar ge van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.
2: Radio Groothoud Aldert. Familie Radio.

geweest.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: daar komt het fluitje weer, hè? Let op de Rotterdam. Ja, mooi, hè. Misschien wel het meest bekende van het liedje van de Scorpions met Wind of Change, het fluitje aan het eind, hè. Ja. Goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, dit liedje van de Scorpions was trouwens een grote hit in 1991 alweer, hè. Ja, in de hoogste regionen van de hitparade in Europa. En het bleef er toen 3 weken staan, hè. Ja. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het is alweer maandag geworden, hè, de allereerste werkdag. En ook de allereerste dag van juni. Ja, we zitten alweer in juni, jongens. Bijna op de helft van het jaar. Ja, er is een petitie gestart tegen rokende influencers op social media. Die is al fix ondertekend, duizenden keren. Ja, jongeren moeten namelijk beschermd worden tegen content van influencers op social media, waarop ze rokend te zien zijn. Dat vindt de 19-jarige Boy Tannis uit Geertruidenberg. Hij is ook een petitie begonnen die inmiddels meer dan 12.000 keer ondertekend is. Ja, Tannis die ergert zich aan influencers en artiesten die bijvoorbeeld op internet foto's en video's delen waarop ze een sigaret aan hebben of met een vape te zien zijn. Ja, hij vindt dat het roken hiermee genormaliseerd en verheerlijkt wordt. Ja, als voorbeelden noemt hij een post van Lil Kleine die met een sigaret op de foto zijn nieuwe nummer aankondigt, of een Instagram-foto van de voetbalclub PSV na het behalen van het kampioenschap, waarop de trainer Peter Bos en assistent-trainer Rob Maas te zien waren terwijl ze een sigaar roken. Ja, het is bizar dat een account als PSV met zoveel volgers, zoveel jonge kinderen die fans zijn van voetbal, dit beeld meegeeft. Zo zegt Tannis tegen Omroep Brabant. Ja, hij heeft er natuurlijk wel een punt mee. Het is natuurlijk slecht te roken, maar laten we dan ook een ban maken op alcohol bijvoorbeeld. Hè? Als mensen bijvoorbeeld een biertje in de hand hebben, van proost, moet je ook niet doen. Is ook gevaarlijk, is ook zwaar kankerverwekkend. Een telefoon in de hand bijvoorbeeld. Hè? Een telefoon heeft gevaarlijke stralingen. Ja, geeft heel veel straling af, nog meer is een magnetron. Dus als je die bij je hoofd houdt en je bent aan het bellen, dan krijg je een fikse straling in je hoofd. Dus ook erg ongezond. Ook een petitie starten tegen telefoons in beeld. Ja, nee, dan kun je nog wel veel meer dingen bedenken. Hè. Bij een auto staan bijvoorbeeld op de foto is ook slecht. Want een auto die stoot uitlaatgassen uit is ook slecht voor je gezondheid. Mag je ook niet meer doen. Ja, ik vraag me dan een klein beetje af. Wat mag je dan wel, hè? Goedemorgen, het is maandag. Nou, we zijn weer lekker begonnen, hè, vind je? Jongens. Ja, goh. Lekker positief, hè?
1: Ja, het is ook maar hoe je de dag wil beginnen, hè.

Hij zal alleen maar een kussengevecht houden, hoor, die Hansen Thomas. Je hoorde King Size Bed. Goedemorgen voor de Wekker Wakker. Het is inmiddels alweer vergevorderd. 1 juni. Ja, het is vandaag de officiële start van de meteorologische zomer. Ja, van echt zomers weer zal deze week nog niet echt sprake zijn. Bijna elke dag worden buien verwacht en is er zelfs kans op onweer. Dus het is niet zo warm als vorige week natuurlijk. Ja, vorige week was het tropisch warm, maar deze week hoeven we geen hitte te verwachten. De temperaturen die liggen rond de 20 graden. Wat normaal is voor deze tijd van het jaar. De gemiddelde temperatuur voor juni is overdag 21,5 graden. En in de nacht ligt die rond de 11. De komende week is vooral wisselvallig weer. Maandag is nog grotendeels droog. Vandaag dus en zonnig. Temperaturen tussen de 19 en de 25 graden. Maar lokaal kan er wel een buitje vallen. Op de meeste plaatsen regent het dus niet. Later in de avond en de nacht naar dinsdag, dan gaat de bewolking wat toenemen. En dan is er kans op buien. Ja, dinsdag is er ook wel ruimte voor de zon. Maar er trekken aardig wat regenbuitjes over de lage landen. Donderdag en vrijdag zijn zeer wisselvallig. Waarbij zonnige momenten worden afgewisseld door buien. Vooral donderdag kan er nog wel sprake zijn van onweer. Dus je moet zo een beetje kort door de bocht denken. Vanaf dinsdag wordt het dus wat regenachtiger en wordt het ook wat minder warm. Ja, ook al is vandaag dus officieel die meteorologische zomer begonnen. Hè? Ja. Dit is Olivia Dean, Baby Steps.

Werner, de dagtoppen voor vandaag. Midden in de nacht. Ja, een liedje wat we altijd weer draaien. Elk uur hoor je dat weer voorbij komen in Voor de Wekker Wakker. Je altijd op zoek naar nieuwe muziek. Goed, Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. Feyenoorder Jordan Bos en Heracles-speler Arjen Hrustić zijn opgenomen in de WK-selectie van Australië. De bondscoach Tony Popovic maakte zondag zijn 26-koppige selectie bekend voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten van het WK. Hè. Canada en Mexico die doen ook mee. Dus in de WK-selectie van Australië. Hè. Want Australië doet natuurlijk uiteraard ook mee, hè, met dat grote wereldkampioenschap. Nou ja, Bos die ziet zo zijn goede seizoen bij Feyenoord beloond worden. De linksback was een vaste waarde voor het elftal. In Rotterdam was hij dit seizoen goed voor 4 doelpunten en 7 assisten. Ja, het is voor de 23-jarige Bos zijn eerste WK. Nou ja, voor Hrustić betekent zijn selectie dat hij voor de tweede keer in actie mag komen. De 29-jarige middenvelder was er 4 jaar geleden ook al bij in Qatar. En toen was wereldkampioen Argentinië in de achtste finales te sterk. Ja, een andere bekende naam in de selectie van Australië is die van Matthew Ryan. De 34-jarige doelman van Levante stond tussen 2023 en 2024 47 keer onder de lat bij AZ 67. Ja. En de verkiezingen in Colombia heeft niet direct een nieuwe president opgeleverd. Er komt een tweede en een beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella en de linkse kandidaat Ivan Quebeda. Ja, de uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Petro. Ja, buitenstaander de la Espriella, 43,7%, behaalde ongeveer 500.000 stemmen. Dat was meer dan de opponent Quebeda, 40,9% in Colombia. Dus het is daar spannend. Ja, binnen het orthodox christendom is Pinksteren het feest van de Triniteit. Ja, het is een van de grote feesten waarin de godsverschijning wordt gevierd. Het behoort bij de 12 hoofdfeesten van de orthodoxe kerk. Al deze feesten zijn gegroepeerd rond het grote feest der feesten, namelijk Pasen. Ja, afgelopen zondag, 31 mei, is het begonnen en vandaag ook nog steeds. In het christendom, vooral in Oost-Europa, wordt dus het orthodox christendom het Pinksteren gevierd. Hè? Ja, met Pinksteren wordt de komst van de Heilige Geest herdacht, zoals Jezus met hemelvaart beloofde. Ja, zijn leerlingen die ontvingen op de 50ste dag na Pasen Gods geest. Ja, en deze geest die kwam in de vorm van vurige vlammen die zich verspreidden en op elke discipel bleef rusten. Ja, dus het is maar dat je dat weet vandaag. En morgen is het weer voorbij, hè? Ja. Goed, op deze dag, heel lang geleden, in 1985... ja, het was als de dag van gisteren als ik een liedje weer terug hoor. Toen was een liedje van de Simple Minds een van de grote hits. Don't You Forget About Me stond 3 weken in de hoogste regionen op 1 juni 1985.

0: Zingt hij dat nou? Wake up, wake up, wake up. Kijk, ideaal ochtendliedje natuurlijk, hè? Ja, je hoort de nieuwe plaat van Brian Peterson en On My Way bij Voor de Wekker Wakker. Goed, een museum in Oost-Frankrijk heeft aangifte gedaan voor de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Ja, een toezichthouder die ontdekte zaterdag dat de banaan die met tape aan een muur was bevestigd verdwenen was. Ja, waarschijnlijk weer iemand die honger had, denk ik. Ja, het is kunst, hè, tegenwoordig. Het is niet de eerste keer dat een kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Catalan doelwit is. Vorig jaar had een bezoeker de banaan op tijdens een tentoonstelling in hetzelfde museum. Ja, bewakers die plaatsten daarna snel een nieuwe vrucht. Ja, het museum heeft toen geen juridische stappen ondernomen. Volgens het museum ligt dat nu anders omdat de dader onbekend is en er ook geen mogelijkheid is tot dialoog. Ja, het museum spreekt bovendien van een kwestie van respect voor het kunstwerk. Ja, de banaan is inmiddels vervangen. Ja, ik zag hier in het grote Van Vliethuis dat ze een mandarijntje op de muur geplakt hadden met wat plakband. Dat is ook kunst. Ja, ook. Ja, het is een kunstuiting, hè? Banaan op een muur met plakband eromheen. Als je dat plaatst in een museum, nou dan heb je echte kunst te pakken natuurlijk, hè? Ja, het moet niet gekker worden, zou ik bijna willen zeggen. Maar ja, als je dan toevallig honger hebt, die je komt voorbij lopen, dan is het bijna klaar. Ja, en voormalige EO-presentator Menno Helmus is overleden. Hij is 64 jaar geworden. Hij had kanker, dat heeft de Omroep zondag bekendgemaakt. Helmus werkte tussen 1992 en 2010 bij de EO en was presentator van onder meer Lifeline, Omega en ook de Helpdesk Live presenteerde die. Ja, het is verschrikkelijk nieuws, zo staat er op internet te lezen. In 2022 werd prostaatkanker vastgesteld bij Helmus. En afgelopen donderdag is hij dus overleden. Hij was een maker met een missie. Hij was vol van Jezus, vol ideeën, een bron van creativiteit, zo zegt de EO-directeur. Hij was altijd gedreven om mensen op een frisse, innovatieve manier met het geloof in aanraking te brengen. Ja, we leven mee met Marianne, zo zegt de directeur, de kinderen, de kleinkinderen en allen die hem zullen missen. Ja, hij is overleden. Hij is niet meer. Rest in peace, Helmus van de EO. Ja, en op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, daar is het druk. Daar staat 3 minuten vertraging. Maastricht-Eindhoven, de A4 Rotterdam-Amsterdam, daar staat het ook een klein beetje vol. Dus als je in die richting gaat, dan hou er rekening mee dat het een klein beetje druk zal zijn. En ook Rotterdam-Antwerpen, tussen knooppunt Markiezaad en de Belgische grens, er zijn opruimwerkzaamheden. Dat is omrijden via Breda, de A16 en de E19. En de A7 en de A15. En dan kijken we verder op in het land. De A16, Breda, Rotterdam. Daar is het inderdaad ook druk. 4 minuten vertraging. En tot besluit Roosendaal, Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Daar staat 2 kilometer file. Oftewel 5 minuten vertraging.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Nummer 19.

0: Dat was Kato, John en Turn the Lights Off. Het was nummer 19 in de flitsende 50 van deze week, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, het dagelijkse ochtendradiofuiton. Ja, we hebben altijd op zondag hebben we altijd Pastoor Servaas. En ik zei het al, we gaan af en toe wat dingetjes herhalen uit het verleden, want hij heeft er heel veel gemaakt. Onder andere een stukje en het gaat over Oranje.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet.
2: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van Pastoor Servaas.
1: In onze parochie hebben we een oranjecomité. Maar op de verjaardag van de koningin wordt er even goed gefeest hoor. De dames van Moederwereld organiseren voor de kinderen van alles. Mevrouw Kloets, de voorzitter van Moederwereld, heeft de touwtjes stevig in handen. Gelukkig hadden wij die dag prachtig weer. Op het grasveld achter de parochiezaal wemelde het van de kleine lieve kleintjes. En ik keek met welgevallen naar al die Nederlandse spelletjes die er worden gespeeld. Fiets versieren, zaklopen, hardlopen en koekhappen. En met een vuurrood gezicht kwam Truus voorbij de huishoudster met een lepel in haar mond. Wat een rare manier van collecteren, zei ik bevreemd. Truus regelt het eierlopen, zei Bert de Koster. Kom, we gaan een oranje bittertje drinken. Is dit niet een beetje te vroeg voor sterke drank, zei ik. Maar hij liep toch mee de zaal in en er werd meteen ingeschonken. Bert nam een slokje en wees naar de tafel waarop prijzen lagen. Hoe komt dat kloetsmens aan het geld voor die prijzen, vroeg hij. De kinderen krijgen straks nog een krentenbol en chocolademelk. En er zijn er ongeveer 200. Een subsidie, zei ik. Maar daar komen ze niet meer rond, zei Bert. Ieder jaar verzendt mevrouw Kloets iets om de tekorten te dekken. Ik ben benieuwd wat het dit jaar is. En toen kwam Truus opgewonden binnenlopen. Weet u wat mevrouw Kloets straks gaat doen, riep ze. Buiten staat er een groot bord met een gat erin. En dan gaat zij erachter staan met haar hoofd erdoor. En voor 2 gulden mag je dan een taart naar haar werpen. Ik sprong op van mijn stoel. Al kost het een tientje, riep ik. Die lol wil ik meemaken. We liepen naar buiten en zagen Kloets op een verhoging staan met haar hoofd door het gat. Het was een drukte van je welste en iedereen verdrong zich om de tafel wat zeer lichte schuimtaarten stonden. Mag het ook met een baksteen, vroeg Bert. Maar de dame aan de tafel neemt de lippen opeen en antwoordde niet. Ik woog de taarten op de hand om de zwaarste uit te zoeken. Mevrouw Kloets bleek zeer geliefd te zijn, want na 5 minuten waren alle taarten verkocht en ze dreef van de room. En ik had 5 taarten gegooid en ik was in mijn nopjes. Dit was de dag van mijn leven.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootavond.
2: Uur na uur muziek.
3: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Grootavond.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: percorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, die zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

I don't understand what's going on here.

0: kleine hitje. Was niet zo'n groot succes, maar wel leuk om terug te horen uit de jaren 80. Albert West en Girls en Cadillac. Welkom erbij.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

0: Avicii in jouw Feel Good Air met Hey Brother. Fijn dat je er altijd bent. Geniet mee van deze twee kanjers.
1: Hey luisteraars, ik ben Christophe.
2: En Willy Sommers.

televisiemoment. En er is een heel mooi duet gemaakt. Wat is het mooi, hè? Willy Sommers samen met Christophe. Dit is mijn thuis. Ken je deze souvenir nog?

0: echte familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Hey, luister mee. Het is Erik.

0: Joël natuurlijk in zijn originele versie. Wat girl power op je radio met de Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

van Adele's Make You Feel My Love. Bandits en Mietje. Vrienden, dat was hem weer. Wij hopen dat u genoten hebt van dit Feel Good Uur. En we geven nog een laatste slinger aan de discobal van jouw Feel Good Uur. Dit is Earth, Wind & Fire en September.

0: van die ijzersterke snaren. Overgewaaid, vooral Engeland. Daar gaat Status Quo, het was 1975.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve

planning op de radio. Omdat het zo lekker is. De Mezzonets horen hier met Heartache Avenue. Uit een heel, heel grijs verleden. Zoals de meeste muzikale hoogstandjes in deze show. Wees ook een

Had toch lekker, hè? Als je door die platenbakken snuffelt en neust en gaait. Er staan hier heel wat singles. Goeie oude singles nog en langspeelplaten. Dan denk je echt, jongen, dat knecht, je bent stil blijven staan in de tijd. Maar wel in de mooie jaren. Hè? Misschien wel de mooiste jaren, muzikaal gezien. Ik deel ze graag met jou, de Love Affair en de Everlasting Love. Zo meteen een fijne achter de rug kunnen ordenen. Allereerst, een Mexican girl, dit is Smokey.

0: Voice, dat is zo lekker en zo goed. Mexican Girl, Smokey, met als voorman Chris Norman.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ja, langzaam, langzaam verder gaan op de tandem hier vandaan. Af en toe denk je, jongens, vrienden, was het maar zo'n feest.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Daar word je toch weer lekker vrolijk van. Ja, daar heb je geen antidepressief van nodig, hoor. Even lekker blijven luisteren, vrienden, want er komt toch veel meer lekkers op die radio vandaag. De Harry's, Zweedse popgroep die uit drie broers bestond. Richard, Louis en Per Harry. Het begint behoorde ook hun zus Mary tot de groep van deze broers. Wat gezegd dat ze de eerste moderne Europese boyband waren. Te danken aan de combinatie van zang, dans en het bespelen van instrumenten uit Zweden. En eens meededen aan het Eurovisie Songfestival, en wel in 1984. U hoort ze terug in the middle of the road show. Zo ook Ryan

Maar stel, hè, die tijd, de helft van de show die zit er alweer op. En nog steeds geen koffie. Michael B. die zou vandaag zorgen voor de koffie voor de heren en dames hier in de studio. Maar heeft ze al een hele tijd teruggetrokken op een kleine kamertje. Het begint ook te ruiken. Sorry Michael, maar goed. Gila, als eerste reich. Kom eens.

zijn al lang geen baby's meer. De fopspeen hebben ze al jaren geleden geleverd. Maar gelukkig is hun muziek blijven bestaan. Lekker, hè? Fonografie uit 1978, luister vriendjes en vriendinnetjes. Lieve luisteraars, welkom deze avond. En hey, misschien ben je wel een middengolfluisteraar. Want ook de middengolf die leeft als nooit tevoren. Zoals het vroeger klonk, heel lang geleden. Zo klinkt het nog steeds. Lekker, hè? Inderdaad, via de FM, via de middengolf, via het wereldwijde internet natuurlijk. Overal. Lekker is lekker is lekker. En des te heter, des te beter. We zetten hem vast. Via lange palen en digitaal.

Ik vind het best wel even gezellig om jou mee terug te nemen naar 1977 van de vorige eeuw. Hè. Nooit meer wat van gehoord. Highlights. Een beetje licht geven ze nog in het verleden, tenminste. En ze komen terug natuurlijk in de show. Middel van de Rood Show. Leuk dat je erbij bent. Californië. Dit zijn de Stylistics. En daarmee zijn we een beetje vastgerust. In die mooie gouden jaren 70.

0: show.
1: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand belasten.
2: Atikiti, met veel zemikkelen en zmullen en veel zingen.

We kennen dus June, Ruth en Anita Pointer. Ah, de meest bekende natuurlijk, de Pointer Sisters, maar dit is het zoekgeraakte meisje Bonnie. Hey, Bonnie zei van, ach, ik doe het gewoon zelf hoor. En alhoewel, I can't help myself. Nou, vooruit. Even de laatste in de middel of de road show. En zometeen veel meer lekkers op je radio. Blijf lekker luisteren, vrienden. En ongetwijfeld morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Maak het nog leuk.

Oorspronkelijk is dit nummer van de Drifters uit 1963, Saturday Night at the Movies. Maar je hoorde de nieuwe van PC Brown. Dat is een kleurling, maar heeft de Belgische nationaliteit. Zaterdagnacht. Vrienden, welkom vandaag maandag 1 juni. En deze maand begint de zomer, hè? Ja, ja, we houden ons klaar. Dit is Weer of Geen Weer met de huishoudtip. We kijken wat er vanavond in familie en in thuis te zien is. We hebben het weerbericht. En we hebben muziek. Van Grace Jones. Ik heb ook de Beatles meegebracht. Ik heb de Clearwater Revival. Creedence Clearwater Revival. Zo is het eigenlijk. Hè? Je mag ook zeggen CCR. Ik heb Danny D'Amaro. Ik heb Patricia Pai. Ik heb Blondie. En vele anderen. Tweede plaat. Dit is Jim Diamond.

I've seen that face before van Grace Jones. Ik heb drie bekenden overleden op een 1 juni. De eerste, Vlaams zanger, de man werd amper 59, Joe Harris, overleed in 2003. De tweede, Yves Saint Laurent, een Frans modeontwerper, hij werd 71, overleed 1 juni 2008. En de derde, ook een Vlaams zanger, Miel Kools. Hij werd 78, overleed in 2013 op 1 juni.

Gebracht in 1969 door Creedence Clearwater Revival. Het zou later in 1971 opnieuw een hit worden als cover door Ike en Tina Turner. Ik heb drie bekenden geboren op een 1 juni. De eerste, Marilyn Monroe, een Amerikaanse actrice. Ze overleed in 1962, maar werd geboren 1926, 1 juni. Amerikaans zanger Pat Boone, ja, hij wordt vandaag 92 jaar, werd ook geboren op 1 juni.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Waarom moet je bevroren vlees, mevrouw, tussen twee RVS-pannen leggen om te ontdooien? Wel, dat is simpel hoor, omdat de RVS een goede geleider is en de kamertemperatuur overneemt. RVS, wat betekent dat? Wel, dat betekent roestvrij staal. En roestvrij staal is een legering van voornamelijk ijzer, chroom en koolstof.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Radio Groothoudert.
1: Maandag, weer of geen weer.
2: Met Jos van Meer.

Patricia Pai uit Nederland met Tomorrow. Mooi liedje, hè? En nu we toch in Nederland zitten, een berichtje erover. 51 jaar geleden, het was 1 juni 1975, worden in Nederland veiligheidsgordels verplicht. En terloops, het is vandaag de Internationale Kinderdag.

0: over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, VRT 1 vanavond om 7:45 Thuis. César onderneemt een actie die hem meteen zuur opbreekt. Eindelijk is er een doorbraak in het onderzoek van Tilly en Tim. En Femke krijgt een duidelijke boodschap van haar moeder. Tom tenslotte weet Peter te verbazen. En dan VTM vanavond 8:00, Familie. Nico is in paniek. Marcel hoopt dat Elsa nuttige informatie zal kunnen geven. De situatie ten huize Matthias zorgt voor spanningen. En Cedric ergert zich aan de veiligheidsmaatregelen. Ruben voelt zich onzeker over zijn nieuwe rol. En Jan tenslotte is ongerust na wat er met Claudine is gebeurd.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Die heb ik nog vlug meegepikt uit een oude jukebox. Blondie. De groep heet Blondie en zij de zangeres Debbie Harry. Goed, we gaan eens kijken naar het weerbericht vandaag op maandag. 22 graden, zonnige dag. Dinsdag 21, het gaat wel regenen, oppassen. Woensdag hetzelfde weerbeeld, regen, zon, 20 graden. En dan donderdag zou die zon verdwenen zijn. En zijn er veel wolken met regen bij 19 graden. Vrijdag 18, zon, wolken, regen. En dat geldt ook voor zaterdag 18 graden en hetzelfde weerbeeld dan de dag voordien. De vakantieoorden Tenerife 20, Las Palmas 21, Malaga 27, in Frankrijk Nice 24, Palma de Mallorca 31 en Benidorm 23. Bedankt dat je langskwam. Strakjes bereid ik het programma voor morgen al voor. Hè? Ja, ja, zo gaat dat in het radiowereldje. Men moet kort op de bal spelen. En stilstaan is achteruit gaan. Vrienden, tot morgen. Ik laat je met MC Spaghetti.

Brianna Dan en heel de nieuwe week. Helemaal met een witte lei beginnen, zoals we zeggen. En van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de prettige muziekjes en de programma's. We begonnen deze lunchbreak met Swing Out Sister natuurlijk. En dit allemaal met een breakout. Ja, misschien hebben ze wel van het weekend een klein beetje uitgebroken natuurlijk. Het kan allemaal gebeuren. Hey, van harte welkom. Een hele nieuwe lunchbreak met 6 houtjes. Helemaal gratis en voor niets voor jou hier op de radio. We zijn er tot 1 uur met de nodige muzikale vitamintjes. Hier is Cool and the Gang. Get fresh after the weekend. Ja, natuurlijk wel. Een goede douche genomen. En je voel je weer helemaal 120%.

Ja, inderdaad, de mannen van Cool and the Gang die zijn er weer helemaal klaar voor het weekend natuurlijk. Hè, met Get Fresh, Fresh, Fresh. Ja, voor het weekend die komt natuurlijk, ja. Straks ook natuurlijk de onvergetelijke plaats hier in de lunchbreak. En dat allemaal, wie zou dat allemaal zijn? En straks in het geestelijke nieuws wel, dat gaat over Ed Sheeran. Die zich dan bezighouden met Lego-blokjes. Dat allemaal hoor je straks hier allemaal nog in de lunchbreak natuurlijk. En hier is Mutt en Tiger Feet.

Ga je eraan halen, hè? Ja, als het niet meer gaat, wel, dan moet je eventjes op pauzeknop drukken natuurlijk. Hè. Dat doen we hier ook in de studio. Een grote hit voor Luna natuurlijk. En deze zomer kun je haar op verschillende festivals tegenkomen natuurlijk, die dame. Luna, en kan het eventjes op pauze. Smakelijk eten als je aan tafel zit trouwens. Hier is Lenny Kravitz met Rock and Roll uit het onderste van de kassenrol. En dit allemaal met zijn Always on the Road.

Dan als onvredige plaat vandaag hier in de lunchbreak deze maandagmiddag. En ja, de man met alle brillen erop en eraan natuurlijk. En moet er ook sir zeggen tegen hem natuurlijk. Want hij is bekroond geweest door de koning of de koningin van de UK natuurlijk. Tot soort van een hofmeester denk ik. Zo

0: Ja, inderdaad, herinner zich deze nog, hè. Dank het wel, hè, met dat leuke dansje natuurlijk. Hè. Johnny Rockland en dit allemaal met zijn En Zaire. Straks in het Geertse nieuws, hè, dan krijg je weer natuurlijk een lekker smeurig, ja, smeurig tekstje voor je neus geduwd natuurlijk. Hè. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. En bedankt om te luisteren natuurlijk naar jouw favoriete radiostation, want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week gratis en voor niets, alles voor jou. Hier is Ronan Keaton en Father and Son.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, Groothaaldert.
2: Lunchbreak, breaking news toen.
3: Zo'n hele bijzondere goede maandagmiddag. Het lunchbreak breaking nieuws van toen. We gaan terug naar 1994. Kurt Cobain wordt in 1994 dood aangetroffen in zijn woning in Seattle door een elektricien die een alarmsysteem kwam installeren. Cobain heeft zichzelf onder invloed van heroïne en medicijnen door het hoofd geschoten. Hier is Kurt Cobain en Nirvana natuurlijk met hun Smells Like Teen Spirit.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu
1: de hit-up van
2: Patrick,
1: de onvergetelijke song,
2: de LP of artiest
1: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

En dan bij onze hit voor deze week hier in de lunchbreak. Tot en met vrijdag nog Somber en Homeworker. Maandagmiddag van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En we zijn er weer natuurlijk tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes. Ja, zoals anders hè. En ja, we gaan het weer allemaal lekker laten smaken vandaag natuurlijk wel hè. Dat zal wel zijn. Wat zit er allemaal in jouw brooddoosje? Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hier is Olivia, Newton-John en Xanadu.

Olivia Newton-John en het andere haar Xanadu natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Wat heb je nog van ons goed? Hier in deel 2 wel onze artiesten van de week heb je nog gehoord. En wat heb je nog gehoord? Wel de toetjesplaat natuurlijk, die heb je ook nog gehoord. Maar daarvoor moet je nog een klein beetje wachten natuurlijk. Hè. Inderdaad, nog een klein beetje geduld hebben. Terwijl Olivia Newton-John van helemaal naar boven, helemaal naar beneden valt. Hier nog eventjes Stevie Wonder en Superstitions.

Ja, dan hadden onze artiest voor deze week natuurlijk. En dat is natuurlijk voor heel de week tot en met vrijdag Barry White geworden. En I Can't Get Enough of Your Love Baby. Deze mocht natuurlijk deze maandagmiddag de week aftrappen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Zo nog de toetjesplaats voor Dirk natuurlijk ook hier in de lunchbreak. En wat hebben we nog klaarstaan? Wel, hier is eventjes voor jou uit België. Belipper is met haar lekker Spaanse muziek. Ja, nou, lekker om warm van te krijgen, zou ik zeggen.

0: witte stranden en blauwe zeeën. Dat mag al een klein beetje natuurlijk. Hè, want we keken al natuurlijk even al uit naar de zomervakantie natuurlijk. En met wie zou je dat anders kunnen doen dan met Belle Perez uit België. En dan met haar Kiva van la Vida. Inderdaad wel. En ja, wie hebben we hier? Wel, hier hebben we Michael Jackson en Don't Stop.
1: I was wondering, you know, if you could keep on. Because the force, it's got a lot of power in it.

welkom vrienden allemaal hier op jouw radiostation. We hebben wederom een uurtje samengesteld met een afwisseling van leuke plaatjes. Ik samen met Anja. En we gaan het komende uurtje voor jullie dan leuke nieuwe en oudere hits draaien. In deze nieuwe aflevering van de Oud en Nieuw Show.

ook namens mij. Welkom bij de Oud en Nieuw Show. We gaan gelijk beginnen met de nieuwe van Danny Fabri. Zoveel mooier.

fijn hè, om die muziek te horen van deze mooie stem van Brenda Lee. Ik draai ze graag in mijn programma's. En we gaan de nieuwe draaien van Bart Kajal.

0: Dat heb ik al ergens nooit gehoord. Ik ben stapelzot verliefd op jou. Dat heb ik ten huizen ook al gehoord. Hey Anja, is die waar?
1: Jazeker.
0: Oké, alle gekheid op een stokje. We gaan meteen verder naar die prachtige nieuwe single van Bart Kajal. Oh, hij zingt nog even verder. We laten hem dan maar even doen in deze oud en nieuw show. Zo dadelijk Eruption.

0: Mike Anders met een nummer over zijn mooie Manuela. En dat allemaal in onze oud en nieuw show. Hey, ken je deze nog? Aqua, met de Barbie Girl.
1: All right.
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

met de Barbie Girl. Jimmy Frey bracht ooit een nummer uit van Rozen voor Sandra. In dat jaar werden er heel wat Sandrakes geboren. Zo zie je maar dat de mensen zich soms ook wel eens een keertje laten afleiden van hits van nummers. En bij de volgende is dat evenweer zo, want Christine Verliefde heeft haar dochter genoemd naar het nummer van Jimmy Frey. Ze is wel even abuus met de titel. Het nummer noemt Papi nummer 2, maar daar komt wel iets in van Nathalie. Luister maar eens.

0: Liedje van Rudolf Stevens. Ik hou van het leven. Maar dan heb ik even een vraagje. Klopt dat, Rudolf? Heb jij dat alles niet eerder opgenomen?
1: Dat klopt, Anja. We hebben dit nummer al opgenomen de eerste keer in 2009. Maar omdat er zoveel aanvraag naar is en omdat het arrangement een beetje is verouderd, hebben wij besloten om het nummer in een nieuw kleedje te steken. En het klinkt nu gewoon als volgt. Ik hou van het leven.

gezicht. Maar voor mij wordt het toch nooit licht. Ik voel die warmte diep in mij. Dat maakt me toch heel even blij.

Opname 2026 van dit nummer vinden, maar nog niet gaan kijken via digitale kanalen, want het is nog niet online geplaatst deze. Ik hou van het leven. Wereldklasse van muziek, van eigen bodem waar we trots mogen op zijn. Vaya con Dios. Welkom in deze oud en nieuw show.

Onze collega Danny erover met de Wat een lekker ding. Dus hij heeft ook een leuke nieuwe single. Wel, ik beloof jullie, die gaan we volgende week zeker in ons programma van de Oud en Nieuw Show draaien. Nu muziek op de draaitafel van Cliff Richard, Summer Holiday.

Zand. Dat waren ze. Het duo Stevens en Casale met hun verhaal over Alexander. En we zijn al drukdoende bezig om uit te zoeken wat onze volgende single gaat worden. Even afwachten en jullie krijgen het dan wel snel te horen. Maar dat zal iets zijn voor kort na de zomer. Petula Clark.

dat we natuurlijk allemaal nog kennen, ook in de versie van Louis Armstrong, maar vandaag gebracht door deze Petula Clark. Willie Sommers heeft ook een nieuwe en die willen we uiteraard heel graag draaien. De eerste keer.

Volgens mij gaat dit een dikke hit worden voor Willy Sommers. Het zou wel mogen, want ik vind het ook een keigoede productie. Een heel goede productie was deze ook voor Wiltura, begin 70er jaren. Amen, darling.

Willeke Alberti scoorde haar eerste grote hit met het nummer Spiegelbeeld in 1963. Het liedje was ook meteen haar eerste gouden plaat. En, beste luisteraars, tevens is dit mijn laatste liedje. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

Wilke Alberti met dat mooie nummer Spiegelbeeld. Zo vrienden, mijn beurt om afscheid te nemen. En ik zeg jullie heel graag tot een volgende aflevering van deze oud en nieuw show. We sluiten af met een pareltje van Pierre Kartner, alias Vader Abraham met geluk. Nog veel plezier met de collega's en tot een volgende oud en nieuw.

tuintjes, er zijn wat veranderingen. Nou, niet bij Dekker Radio hoor. Dit gaat gewoon maar door elke dag. Toch? Elaine Clark is ook van de partij vandaag. En die komt gewoon uit Nederland. Ja. Love is everywhere. Ook bij Dekker Radio. Doe je best, Elaine.

dat is nog wel heel erg oud. Maar de moeite waard om weer eens terug te horen, toch? Hold Me was de titel. En ik heb ook nog een hele leuke klaarstaan van Piet Reumer. Dat is lang geleden. De ballade van de Fonseman van het

wat een gezelschap, hè? Santana, Carlos Santana. Oye, como va? Zo is dat. En deze dame komt uit... Niet uit Suriname, nee. Uit Zweden. Een nieuwe van Zara Larsson.

Klaar, punt, uit. We gaan voort met deze van Daryl Hall en Diana Birch. Het jaar is 2010. En het was een aardige hit voor ze. Het leven is te kort. Niets aan geloven. Life's too short. Luister naar Dekker Radio.

leuke oude Murk bij Dekker Radio. Met bij deel 2 van dit uur aangerond. Met Smokey Robinson en The Miracles en The Tears of a Clown. Zo hé. Deze meneer kennen we wel, hè? Rob de Nijs met Banger Hart.

0: Eric Walker heet hij. Erik de Wandelaar. Make this real. Nou man, ik zou zeggen, ga een stukje om.
1: Een hit uit de jaren 80.
0: Dekker Radio. Met Oxo.

Het exacte jaar is 1983. Dat was een aardig hitje voor ze dit. En ook zo heeft niks met een wasmiddel te maken, als je dat maar weet. Hier is Word.

lente is weer in het land. Ik voel heel mijn lijfje trillen. De lente is er weer. Ik zou best verkeer

Ja, dit is typisch een nummer voor Dekker Radio. Jaap Krijger had een leuk nummer in zitten. En dat ging over de lente. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Is hij nou weg? Ja, hij is op zijn paard vertrokken. We gaan eens even naar Amerika. Jackie Blue heet dit.

0: Ja, het moet toch wel een mooie juf zijn geweest, toch? Juf Helena. Kleimans en Van Geel uit België, die hadden het erover. En ik ga afscheid nemen, moet je maar horen. Moet je maar horen.
1: Dekker Radio.
0: Ik heb dit gezelschap nog even als afscheid. Van dit uur, Dekker Radio. Shitty Dek. Oh my love. Oh nee, all my life.

0: Na regen komt zonneschijn en dat is van toepassing in het dagelijkse leven ook. Dat was nog even Zoe en Sunshine on a Rainy Day.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: In Vlaanderen hadden we onze eigen Get Ready. Wereldwijd was dat natuurlijk aan Boyzone met Isn't It a Wonder.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Ze werden bekend dankzij het Eurovisie Songfestival maar in 1974 met Waterloo. Maar in 1972 hebben ze trouwens de eerste stappen gezet in de muziekwereld. Uit het gouden repertoire ABBA met Fernando. En dit is High Tech met een oude hit van Michael Jackson. Say, say, say.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalderts.
2: Hits op je radio.
3: Een uur lang de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Morhem bij jouw favoriete radio.

You're the Devil in the Sky, een hitje van Elvis Presley, the King. Elvis Presley, the King of Rock and Roll. Hey, welkom in deze nieuwe aflevering van Muziekwereld. Het komende uur hier op jouw favoriete radiostation met heel wat leuke muziekjes uit het verleden. Onder meer deze In the Navy van Village People, de opvolger van genummer 1 is notering YMCA uit 1978. Deze komt uit 1979, werd ook nummer 1 in diverse hitparades.

hit uit 1982 was dat. F.R. Davids en Words, een nummertje dat heel veel werd gecoverd. Hè. Ja, in veel landen op nummer 1 gestaan. Naar Vlaanderen met...

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: De zomerplaat van 1996. Zes weken nummer 1. Deze Los Del Rio met hun Macarena. En eigenlijk een coverversie van hunzelf uit 1993. Een dansbaardere plaat. Het is tijd voor een Duitsstalig nummer. Alex Zapata. En Sie hat ja gezegd. Ze heeft ja gezegd. Leuk, hè?

Ja, in het jaar 1964, in het jaaroverzicht van dat jaar, stond deze plaat op nummer 1 genoteerd uit Vlaanderen. John Larry en Alleen. Ken je deze nog? You Can Change That. Hier is Radio.

Dat was Alison Krauss, een Amerikaanse bluegrass zangeres en violiste, met het nummertje Dream of Me, droom over mij of van mij. We gaan in 1981 met de gidse van de Stars on 45. Dat was een Nederlands studioproject van Jaap Egermond. En dat in de jaren 80 van de 20e eeuw enkele grote internationale hits scoorde met medleys van liedjes.

Sieneke hoorde je en ja, bekijk het maar. Haar doorbraak bij het grote publiek volgde in 2010 toen zij deelnam aan het Nationaal Songfestival met het door Pierre Carter geschreven nummer Ik ben verliefd, Sha-la-li. Sieneke won nadat ze door Carter als winnaar aangewezen werd toen zowel de juryoordeel als de stemmen van het publiek niet de doorslag gaven. Pierre kon geen beslissing nemen, waarna hij eindigde met de legendarische woorden: doe dan maar Sieneke. Hierdoor was ze de Nederlandse vertegenwoordiger op het Eurovisie Songfestival 2010 in Oslo, waar zij de finale niet haalde. Hier is Sandy Tom en The Devil's Beat uit 2008.

goede 45 jaar was de man toen hij overleed. En Ricky Nelson, hij had het over Garden Party. Prachtig nummer als je het mij vraagt. En hier zijn de damesjes van Babe. Oh la la, I'm falling. In wat? Ze werden verliefd, hè?

Want we worden daar een beetje vrolijk van deze. Dan moet je mijn zuster zien, een gouden ouwe van Ria Valk. En dat was het muziekbeeld het afgelopen uurtje hier op jouw favoriete radiostation. Van mij krijg je nog deze van Aha, Take On Me. Nog een hele fijne dag. En

0: van oud, goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
2: Dirk van Morgen.
1: Draait het.
2: Draait het allemaal.
1: Allemaal.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: plaat uit de jaren 80 met een relaxed groove en een duidelijke boodschap. Laat alles gewoon op zijn tijd gebeuren, niets forceren dus. Leon Haywood was dat en Don't Push It, Don't Force It.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: We hebben weer een prachtige selectie voor je klaarstaan. Van tijdloze klassiekers tot vergeten parels die je hart meteen raken. Laat je vooral verrassen door de klanken van vroeger en geniet van nummers die misschien even stil waren, maar nooit verdwenen zijn. Met straks een one-hit wonder. We hebben Christophe Van Dam met Hit Story en daarnaast alleen maar parels uit de vorige eeuw. Dit is Gary Rafferty en Right Down the Line.

Jimmy Somerville die bracht in 1989 een Engelstalige cover uit met de titel Comme on te dire adieu, it's hard to say goodbye. Hij deed dat samen met June Miles Kingston. Die versie werd vooral in Europa een hit. Daarnaast zijn er ook nog covers en interpretaties door verschillende Franse artiesten doorheen de jaren. Maar de versie van Françoise Hardy uit 1968 blijft de meest iconische. Comment te dire adieu. Zometeen geven we een ruk aan onze platendraaier. We laten hem op 45 toeren draaien. Na Peter Kent, dit is For Your Love.

0: gaan we terug naar
1: 29 mei 1976. Ferrari met Sweet Love. Deze single stond 1 week op nummer 1. Ferrari was een Nederlandse band rond Frank Vaas. En Sweet Love werd hun enige nummer 1 hit. Het nummer verscheen op het label Negram. De band scoorde meerdere top 40 hits in korte tijd. En Frank Vaas schreef zelf de tekst. Internationaal kende het nummer ook succes. Later ging Vaas solo verder. Maar Sweet Love blijft een klassieker uit de jaren 70.
0: Dit is een 70s vinylparel.

0: Kiki D en Elton John met Don't Go Breaking My Heart. Maar in 1993 deden ze het nog eens over met dit mooie en romantische True Love. En nu naar Vlaanderen met een ouwertje van Louis Neefs.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits
1: met Christophe Van Dam.
3: In de clip van Head Over Heels uit 1982 van ABBA staat een drukke society-vrouw centraal die zich van boutique naar boutique haast met een zichtbaar vermoeide echtgenoot in haar kielzog. Annie Friedlingstadt speelt de flamboyante vriendin terwijl Benny Anderson achter de piano opduikt. Opmerkelijk, buiten Europa verscheen het nummer niet als hoofdsingle. In de States werd gekozen voor When All Is Said and Done en dat daar de laatste Billboard Hot 100 notering van ABBA werd. In het Verenigd Koninkrijk bleef Head Over Heels steken op nummer 25, waarmee hun lange reeks top 10 hits werd doorbroken.

vertellen, want ze hebben veel hits gescoord in het muzikale hitverleden. En vandaag koos Christophe Van Dam voor Head Over Heels in zijn item Hit Story. Zometeen een one-hit wonder, verderop nog een vergeten parel. Maar eerst de Foundations, Build Me Up, Buttercup.

0: koestert het maar best met de nodige zorg. Het hart, When Your Heart Is Weak, van Cock Robin uit 1986. En nu is het tijd voor...
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar...
0: 1970. Love Grows. Dat werd geschreven door Tony McLean, Barry Mason en ingezongen door Tony Burrows. Dat is een stem die op talloze hits te horen is. Het nummer springt van 13 naar 1 in de Britse hitparaden in dat jaar. En wordt ook een grote Amerikaanse hit. Edison Lighthouse blijkt echter vooral een studioproject. Ondanks latere bezettingen blijft Love Grows een enige echte hit, maar wel eentje die tijdloos blijft.

0: net voor het einde heb ik voor jullie nog een
1: vergeten muzikale parel.
0: En daarvoor gaan we naar 1977 met Flash and the Pen. Ken je deze nog? Dit is Down Among the Dead Men.

vergeten die wondermooie single van Flesh and the Pan en Down Among the Dead Men. En zo zitten we aan het einde van deze muzikale parels. Volgende week zijn we graag terug opnieuw. En vandaag besluiten we met Patti LaBelle en Release. Tot volgende week.

0: van die plaatjes, daar kun je absoluut niet genoeg van krijgen. Dit was er eentje van I Want Some More van Colin Blunstone. Zijn tweede hit bij ons en de opvolger van Andorra. En van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de jaren 70. En we gaan er weer, zoals te doen gebruikelijk, althans dat hoop ik, weer hele mooie uren van maken. In het tweede uur, 5 uit de top 10 van. We hebben 2 muzikale connecties, waarvan in het tweede uur zelfs een dubbele. Een van A naar B. En we hebben mooie albums, The Rolling Stones, Sticky Fingers en Marvin Gaye, Hear Me Dear. En aan het eind van het tweede uur maak ik natuurlijk ook bekend wat de nieuwe albums zijn. En daar krijg je ook een track van te horen. Maar we beginnen eerst met een muzikale connectie. Eerst dit voor de Sparks, geproduceerd door Muff Winwood. En een top 5 hit voor This Town in Big Enough for the Both of Us.
1: 1974.

top 40 hit. En hij was de broer van Muff Winwood, de producer van het nummer This Town Ain't Big Enough van de Bossa Verse van de Sparks. En dan zijn we in de jaren 70 beland bij Sticky Fingers van de Rolling Stones. Eerste album op hun eigen label. En de Rolling Stones konden helemaal losgaan. Want het was te controversieel voor het keurige Decca. Denk maar aan de hoes met de gulp die ook nog open kon maken. Kortom, het werd een groot succes. Elfde album van de groep hield het bij ons 23 weken vol piek top 1. Hier is Can't You Hear Me Knocking?

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: De jaren 70 met Gerard Hanink.

havenzangers aan het strand, stil en verlaten. In 1977 was dat de eerste hit en de top 9 hit voor Henk Piquet en Wim Mulder. En van Nederland gaan we naar Amerika. We gaan naar 1978. Die Atlanta Rhythm Section, dat is een groep met muzikanten die ook actief waren in Studio One. In 1978 hadden zij hun 10e hit en een top 14 hit voor met I'm Not Gonna Let It Bother Me Tonight.

Crystal Gayle, de zuster van Loretta Lynn, scoort in 1976 haar eerste Amerikaanse hit en I'll Get Over You. Zometeen een van A naar B hier in de jaren 70. En normaal gesproken draaien we een nummer dat is blijven steken in de tipperaden. Maar nu een nummer dat absoluut niks gedaan heeft. En het bekend heeft wel bekende namen. Slight Edge, zij namen een single op in 1970. En dat was Second Flood. In de groep zaten Freek de Jonge en Bram Vermeulen, en die kennen we natuurlijk van Nederlandse Hoop in Bange Dagen.

Hot Chocolate en Making Music, de B-kant van Emma. En dat was in 1974 de eerste top 40 hit. En dat is geschreven door Errol Brown en Tony Wilson. En deze laatste is dit jaar overleden. Dan gaan we naar Marvin Gaye, Hear Me Dear, album uit 1978, zijn 11e album. Hij scheidt van zijn vrouw Annie, de zus van Barry Gordon, en dit album is aan haar opgedragen. When Did You Stop Loving Me?

Loggins en Messina en Nobody But You. In 1972 in Amerika de tweede hit. En de B-kant van dit singeltje, Danny's Song, dat was een top 7 hit voor Anne Murray in 1973. We zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft van de jaren 70. Ik heb er nog eentje voor jou. Daarvoor gaan we naar 1978. Een top 10 hit voor Blondie, Presence Dear. Tot zo.

0: Dit is Radio Groot Haalt Het.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Haalt Het.
3: Met die gezellige plaatjes van toen.
4: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
5: Summertime. Yes, sir, boy.
6: 1977.

Rita Carrebaud en Miracles. En dat was de enige hit voor deze Zweedse zangeres en kwam op 11 terecht bij ons. En je bent weer terug bij de jaren 70. Fijn dat je luistert. En zometeen genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk die album Sticky Fingers van de Rolling Stones en Hear Me Dear van Marvin Gaye. En we maken ook nog bekend wat de nieuwe albums zijn voor volgende week. En daar ga je ook een track van horen. Maar we hebben eerst een dubbele muzikale connectie. En die gaan we leggen met The Golden Earring en Buddy Joe. In 1972 was dat de 15e top 10 hit. En deze plaat eindigde op 4.

0: Shocking Blue van het eerste album in 1968. Shocking Blue, What You Gonna Do. En de zanger was Fred de Wilde. En daarvoor draaiden we Hugh en de Hilltops en Cry Me a River. Opname uit 1966. Singeltje heeft absoluut niks gedaan. In de groep zaten onder andere Fred de Wilde en César Zuiderwijk. En die laatste zat ook in de goldenering bij Buddy Joe.
1: De 5 uit de Nederlandse top 10 van
0: juni 1977.

Nederlandse tegenhanger van ABBA was Champagne. Op 9, Oh Me, Oh My, Goodbye, de tweede hit. En een top 3 positie in de top 40. En in de groep zaten onder andere Paulette Brinkhorst en Trudy Huisdens. Zometeen André van Duin op 6 samen met Ferry de Groot. Nee, nou wordt hij mooi. De 8e top 40 hit van André en piekt op 4. Maar eerst Anita, Cindy en Sylvia Crooks op 7. The Internationals, geproduceerd door Catapult, Young and in Love.

tweede hit voor de Guys and Dolls staat nu op 2. You're My World zou een nummer 1 hit worden en hield het daar 3 weken op vol. We hebben nu een andere nummer 1, maar eerst het overzicht van de top 10 van Nederland van 11 juni 1977. Op 10 de havenzangers, aan het strand stil en verlaten, Champagne, Oh Me Oh My, Goodbye op 9, 8 Fleetwood Mac,

In 1979 scoort Peter Orloff in Duitsland zijn 19e hit en een top 18 hit voor Cora Kom Nach Haus. En dan het klassieke album Sticky Fingers van de Rolling Stones uit 1971 met de nummer 1 hit Brown Sugar. Hier is Dead Flowers.

0: ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert.
1: De muziek uit de 70er jaren laat je niet meer los.

Okay, echt een liefdesalbum, gebroken liefdes, maar het is wel heel erg mooi. Here, my dear, en je kon genieten van I Met a Little Girl, album uit 1978, zijn 11e album. Maar dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Je kunt het altijd terug horen, mixcloud.com/de jaren 70. En binnenkort zet ik deze uitzending ook op de Facebookpagina. facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En met die twee tracks ga ik je ook achterlaten. Zometeen Bob Marley en The Wailers, Exodus en So Much Things to Say. Een album stamt trouwens uit 1977, zijn 8e album. En het eerste album van Crabby Appleton. En dat was in 1970 gewoon Crabby Appleton en The Other Side. Bedankt voor het luisteren, een hele fijne dag en graag tot de volgende week.

0: 90. Kijk met je oren.
1: Yes, sir, boy.
0: 1974.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.
3: Music.
2: Kent ze niet, de Stars on 45. Maar we werden daarna ook heel blij van de LP op 33 toeren. Daarom kwam er naast de top 40 ook een LP-lijst. Dat waren vaak artistieke hoogstandjes, maar ook lekkere verzamel-LP's. En albums met de best-of van een artiest of groep. Luister naar de Musicbox op 33 toeren.

Maar ja, inderdaad, een heel bijzonder goede maandagavond. Een klein beetje in trouble hier met de kabeltjes, maar het komt allemaal goed natuurlijk. En ja, een heel bijzondere goede maandagavond. We zijn er weer met de Musicbox natuurlijk in samenwerking met de zeezenders van vroeger. En vandaag draait een klein beetje rond funk en disco, als je mij vraagt, hier in het programma. 2 uur lang weer. De beste grote hits uit de top 100 aller tijden van de album specials. En ja, we doen het weer natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Bedankt dat je er weer bij bent natuurlijk. En ja, dat was natuurlijk de onvergetelijke Michael Jackson en Don't Stop Till I Get Enough. Ja, kreeg je er wel een weg niet genoeg van natuurlijk, hè? Inderdaad niet. Michael Jackson dus, en zonder de Jackson 5. En dit allemaal met zijn Don't Stop Till I Get Enough. De volgende plaat wel, dus zoals gezegd natuurlijk, hè? Beetje disco-funkachtig deze maandagavond. Wel, hier zijn de Tramps. Hier zijn ze met Disco Inferno.

inderdaad vandaag weer een hele deuk in het verleden. In de tijd van de disco en de funk muziek natuurlijk. Hè. Ja, dat heb je al een klein beetje gehoord. De Trams groeide natuurlijk. En het allemaal met een disco inferno. Ja, we sleuren hier wel doorheen door die maandag natuurlijk. Hè. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. En ik durf dat wel eens vergeten te vertellen natuurlijk. Want er waren ja, hele mooie programma's ook hiervoor natuurlijk. Hier op jouw fantastisch radiostation. En we zijn voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hier is Earth, Wind and Fire en September.

Er zijn veel mensen die zeggen, ja, je mag deze plaat alleen maar in september draaien. Omdat het daar allemaal om draait natuurlijk. Earth, Wind & Fire in September. Heel bijzonder goede maandagavond. Ja, van harte welkom natuurlijk hier in de Musicbox. We zijn er weer 2 uur lang voor jou, hier op jouw fantastische radiostation. En ja, dat was lekker, hè? Inderdaad wel. We gaan er nog een klein beetje mee door, zou ik zeggen. Hier is Gloria Gaynor en dit allemaal met haar I Will Survive.

eraf. Wie heeft er niet op de dansvloer gestaan op deze plaat natuurlijk van Gloria Gaynor. En dit allemaal met haar I Will Survive. En als ik zo eventjes kijk naar haar biografie, wel op 11 juli aanstaande. Dus 11 juli die nu komt, dit jaar. Dus treedt ze nog steeds op. Dus op 11 juli gaat ze naar Walton on the Thames. En dat allemaal in Londen. Daar kun je haar vinden. Gloria Gaynor en I Will Survive. Ze blijft maar leven natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Gezellig als je erbij bent. Hey, hier is La Belle en Lady Marmalade.

de Ritchie Family zal gedacht hebben. Wel, we zetten alle Philadelphia Sounds en Motown Sounds allemaal op in plaatje. En dan heb je ze allemaal natuurlijk gehoord. Hè? En daarna wel de Ritchie Family, dat zijn de best disco in town. Ja, maandagavond natuurlijk wel eventjes lekker nog eventjes uit de bol gaan. Nog een klein beetje het weekend in het hoofd als het ware. Wel, dat kan je hier helemaal in het programma vandaag uitleven met disco, soul en funk music. Ja, inderdaad wel. Ja, dat inderdaad wel, hè. Dat bleef maar gaan. Hè. Goed dat je een beetje een goede weekend gehad hebt. En ja, natuurlijk op jouw favoriete radiostation. Die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Doen ze hun best om de beste muziek en de beste programma's aan jouw oortjes thuis te brengen. Hier is Lip Sync en dit al met hun Funky Town.

Ja, inderdaad, misschien heb je ook wel die verzamel LP nog liggen. Ja, inderdaad, ik heb er eentje op de kop weer kunnen tikken van Hits of the 80s. En daar staan alle grote hits uit de jaren 80 op. Natuurlijk de disco hits en de funky, funky nummers. Deze kwam er in ieder geval uit Lip Sync en Funky Town. De Musicbox in samenwerking met de zeezenders van vroeger natuurlijk. Die mensen die zorgen dat wij de lekkere plaatjes hier in de studio krijgen. En dat we ze dan voor jou natuurlijk kunnen afspelen.

inderdaad, hoek voor de DJ natuurlijk een lekkere plasplaat als het ware. Hè? Inderdaad, dus de formatie Chic en Le Freak Say Chic natuurlijk. En dat allemaal samen natuurlijk met Nell Rodgers. Op 24 mei treden ze op in Jacksonville. En dat allemaal in de USA natuurlijk. En in Londen komen ze op 17 juni optreden. Dus al voor de mensen die houden van Nell Rodgers, wel, je weet wanneer te gaan, hè? Inderdaad wel. Hier is John Paul Young en Love is in the Air.

gedaan, hè. En de videoclip, als je deze kent, van John Paul Young. Wel, daar zie je allemaal hartjes de lucht in gaan, natuurlijk. Hè. Met Love is in the Air. Ja, natuurlijk wel. Ja. De musicbox nog tot aan de top van het ijs heen. En dan zijn we er nog een uurtje voor jou, natuurlijk. Met heel veel muziek, natuurlijk, uit de vervlogen tijden. Uit de verloren tijden, kun je natuurlijk ook zeggen, ja. Ik ga het allemaal eens samenwerken met de jongens van Zeezenders van vroeger. Je weet je wel, die Facebookpagina. Tijd nu voor de muziek van Grandmaster Flash. Ja, uit zijn hand kwam deze plaat. Hier is de Rapper's Delight en de Sugar Hill Gang. Die zingen het, die brengen het voor ons.

Als ik hier mag zeggen, wel, het is nooit te laat natuurlijk om iets opnieuw te proberen. Natuurlijk niet. Delight and it's too late. Maandagavond op je radio, de Musicbox. En straks nog een uur lang hier op jouw fantastische radiostation. Natuurlijk in samenwerking met de zeezenders van vroeger. En we gaan terug in de tijd natuurlijk met de tijd van de funky en disco sounds. Hier op de radio deze maandagavond. Hier is Donna Summer en dit allemaal met haar Bad Girl.

Collins Blackburns en dit allemaal met haar Spirit Rework and Aside. Heel bijzondere goede maandagavond. We gaan weer steltjes aan terug naar de top van de tijd zijn natuurlijk hier op de radio. En geen probleem natuurlijk. Hè. We hebben nog een heleboel goede muziek en deel 2 natuurlijk hier in de Music Box. En dit is Giorgio Moroder en I Wanna Rock.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.
2: De Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned. Music. In de Musicbox. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Ja, inderdaad, van deze song hebben ze hun naam geleend natuurlijk. Ze worden ook wel eens de mannen met de rubberen lippen genoemd. Ik heb het allemaal over de Detroit Spinners natuurlijk. En dit allemaal met hun Rubber Band and Me. Heel bijzondere goede maandagavond. We zijn bezig aan de laatste twee uur van de Musicbox hier op jouw fantastische radiostation. En dat allemaal hier in samenwerking met zeezenders van vroeger natuurlijk. En inderdaad wel. Veel soul, veel disco en veel funk deze avond hier op de radio. En hier is Otis Redding en Papa Got a Grand New Big Bag.

we vooral kennen natuurlijk ook van James Brown. Maar Otis Redding heeft er ook zijn steentje toe bijgedragen natuurlijk. Papa's got a brand new Pete bag. Otis Redding, dat we natuurlijk ook kennen van het nummer die nooit helemaal afgeschreven geweest is. En dat was Sitting on the Dock of the Bay. Inderdaad wel. En ja, we hebben er nog meer natuurlijk hier voor je klaarstaan. Hits. Hier is Jimmy Crossen en King Kong Song.

inderdaad, en muziek uit die van die, van die, uit die prachtige muziekdrager natuurlijk van Funky Music. Inderdaad, wel een hele muziekdrager vol met lekkere funkmuziek natuurlijk hier in de Musicbox. Ik heb het je verteld, heel twee uurtjes lang lekkere funk, disco en dergelijke meer natuurlijk. En dat was natuurlijk de Jimmy Castor Brunch. En dit allemaal met zijn funky mix hier op jouw radio. En dat allemaal in de Musicbox. We zijn er nog tot aan de top zijn van het top. Tijd zijn van het uur natuurlijk. En hier is Randy Crawford en dit allemaal met haar welbekende Street Life.

inderdaad de stem achter de Crusaders natuurlijk, hè? Randy Crawford. Yeah! En dit allemaal met haar Street Life hier in de Musicbox op jouw maandagavond. We sleuren je er wel doorheen, door die maandagavond heen natuurlijk, hè. Neem hier eventjes een glaasje lekkere wijn bij, zou ik zeggen. Rood, wit of roze, het maakt niet uit. Of rosé. Ja, inderdaad, roze is wel gedaan, helemaal wat anders. En dit waren dus Randy Crawford en Street Life. En die mensen hebben ook heel wat funkmuziek en disco gemaakt natuurlijk in de tijd, in de jaren 80. Hier is Cool and the Gang en Get Down.

Dan zal u zeker niet in slaap vallen als deze muziek op de radio staan hebben natuurlijk. En muziek van de Brothers Johnson, inderdaad, hoe zou je kunnen vergeten. En dit allemaal met hun stamp. Iedere maandag gaan we opnieuw de musicbox op jouw fantastische radiostation natuurlijk. Met van deze week, of deze week, lekkere funk, disco, soul, music. En ja, we hebben ze speciaal voor jou uitgezocht natuurlijk uit de verschillende, alle 13 goed. Ja, daar staan er een heleboel van die lekkere muziekjes op natuurlijk. Hè, inderdaad wel. Hier is Patricia Russian en Forget Me Not.

Straight from the Heart, Patricia Russian en Forget Me Not. Vergeet haar niet natuurlijk, hè? Nee, helemaal niet. En ze treedt nog steeds op. Voor het moment is ze een hele tour aan het doen in Japan. En hier is John Miles. En dit allemaal met zijn Slowdown.

Inderdaad, als je op je stoel zit, dan is het moeilijk om stil te blijven zitten natuurlijk met deze lekkere muziek van John Miles. En dit allemaal met zijn slowdown. We kennen hem natuurlijk ook van Music Was My First Love en dergelijke meer. Maar net was eens eventjes iets van zijn kleinere hits. Mag ook wel eens gedraaid worden hier op de radio natuurlijk. En dat allemaal op jouw maandagavond in de Music Box. Tijd voor de Average White Band. En dit allemaal met hun Pick Up The Pieces.

inderdaad ook een heel bekend nummer natuurlijk. Hè. Dat van The Average White Band en Pick Up The Pieces. Werd ook soms gebruikt voor handtunes van programma's of op eentunes, dergelijke meer. Was een heel goed band natuurlijk die zich daartoe leidde als het ware. Tijd voor Edwin Starr.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

Inderdaad, heel veel gedraaid in de discotheken. Totdat het hier grijs was, als het ware. Ja, inderdaad wel. Imagination en dit allemaal met een flashback. Hier allemaal in de musicbox natuurlijk, maandagavond. We gaan stelletjes alweer terug naar de top van het tijdschema natuurlijk. Maar we hebben nog een heleboel goede muziek klaarstaan voor jou. Dus nog niet weglopen. Hier is Amanda Lear.

Dames en heren, afgetekend als het ware. En met een halve mannenstem inderdaad wel. Hè. Dat was niemand meer en minder dan Amanda Lear en the Queen of Chinatown. Gaan we eventjes met Patrick Juvet eventjes nog een dansje plaatsen deze maandagavond. Wel, dat kan natuurlijk. Hier is hij met Lady Night.

0: Beach Boys. Verder de George Baker Selection, Hollies, Zombies, Christie, Supremes, Deep Purple, Fleetwood Mac en vele, vele anderen. K-Tels voor de all-time greatest hits. 40 originele artiesten op 2 schitterende stereo-LP's voor slechts €27,50. Ook op 8-track en muziekassetten. Vraag naar K-Tels nieuwe dubbel LP, 40 all-time greatest hits.
1: Zo, de musicbox die zit er weer helemaal op. Ja, het was heel leuk om voor jullie muziek te mogen draaien. Die 2 uurtjes hier op jouw fantastische radiostation. Volgende week zijn we er terug met de zeezenders van vroeger. En de muziekjes die zo lekker klinken natuurlijk hier op je radio. Nog eventjes afscheid van jullie nemen. Hier is Sylvester en You Make Me Feel Mighty Real. Veel huisgenoot nog met de collega's, zou ik zeggen. Bye bye.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

Radio Grootheld. Familie Radio.